Aina tvi. Adraai. Ik zou zo graag ook eens een liefdeliedje zingen. Van maan en rozen en andere zoete dingen. Met lieveling en aangebeden vrouw. Om achteraf te rijmen met het woordje trouw. Ik kan al heel verliefde schelvis ogen zetten.

een deur voorbij. A 1, A 2, A draai. Dan trilt mijn stem en bonst mijn hart in mij. A 1, A 2, A draai. Ach, ik ben zo gevoelig voor wat schoon en lief is. Misschien dat hier zo'n lieve schat zo'n harte dief is. Daarom vraag ik je meisje lief, kom gauw bij mij. Van A 1, A 2.

Wat is een man die zijn kousen zelf moet stoppen en zijn boontjes en nervjes zelf moet doppen? Maar zie ik een juffrouw met een vriendelijke snoet, voel ik een kriebel als de lente in het

als mijn hart in mij. A1, A2, A3. Ach, ik ben zo gevoelig voor wat schoon en lief is. Misschien dat hier zo'n lieve schat zo'n harte dief is. Daarom vraag ik je meisje lief, kom hou bij mij. Van A1 naar 2.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het foodfestival Ostendijzen blikt tevreden terug. Het voorbije weekend werden meer dan 30.000 gerechten verkocht. Ook de vernieuwingen, zoals meer plaats, waterbedeling en plaatsen voor apero en dessert, sloegen aan, zegt Pieter Hens van

0: Het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenementen als Ostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijker is het effect van het evenement door het jaar.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Bredes ereburger Mathieu Bonne heeft een nieuw wereldrecord beet. Hij realiseerde de 7-day pool swim, waarbij hij 364 kilometer zwom. Met zijn actie zamelde Bonne 10.000 euro in voor Pelicano, die kinderarmoede bestrijdt. Dit jaar onderneemt Mathieu Bonne nog een tweede wereldrecordpoging in het zwemmen. Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Het gaat om een concessie voor 27 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met wat hoge wolkensluiers. Temperaturen liggen rond de 22 graden. Deze middag is het hoogwater om 14:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 19,3 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Chantal Goes uit Bredene is de nieuwe Belgisch kampioen garnaalpellen. In 10 minuten pelde ze 128 gram. Het is al de derde Belgische titel voor de Bredense garnaalpelster. Dit weekend heropende Walraverside, het gereconstrueerde middeleeuws dorp op het provinciaal domein Raverside. Er waren demonstraties van ambachten en de huisjes konden ook bezocht worden tijdens het opendeurweekend. In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risico.

0: Journalist Jeroen Bossaert.
1: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
0: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. In Maaseik in Limburg is de politie gisteravond massaal uitgerukt voor een gewapende man die zich verschanste in zijn huis. Hij had een mes bij en had het daar eerder al mee gedreigd. De politie viel het huis uiteindelijk binnen, maar de man was al gevlucht. Niemand weet voorlopig waar hij is. In Maasmechelen, ook in Limburg, is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij ging zwemmen, maar toen liep het mis. Het parket houdt alle pistes open en onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
2: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en het houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
0: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had daar kritiek op geuit op het gerechtelijk onderzoek daar rond. En dat veroorzaakte veel spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1, een doelpunt in de blessuretijd. Voor Zuid-Afrika zit het WK er dus op, maar Broos is fier op zijn ploeg.
3: We had a difficult game. We are disappointed, but we wanted to win and it should be really a little miracle if we should have been in the third round. But we don't have to be too much disappointed. What we did was good. I'm very happy and very proud of my team.
0: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die spelen de komende nacht tegen elkaar. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden, dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden.
4: Een fijne zomer. Dit is Noord.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben de een die onze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Kom eens hier en weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Een vriend is iemand die het lied van je hart kent en het opnieuw kan zingen als jij het vergeten bent. Goedemorgen.
2: Zeggen tortenbakkers tegen de mijnenoors. Ze zeggen sulferdoppers, Jeruzaloren-oors. En schone vastgeplaten, dat zijn dat stendenoors. De Blankenbergen-oors zien vestbuven en herren-oors. In Kuurne zitten drezels, wie een aterdag gepeest. Ze zeggen keunenjongen tegen de die van eest. In Tielt zijn zonnekloppers en

En Isahem zijn bustels, en Nieport kabeljauws, en Adelbeke droenkoors, en Eulek de kloos, en Toerentweun de slavers, de diezen nooit meer rap, en Denterhem de vullen zonder buurt mekaar pap, en Knokke dat zijn twilloks, Ieper is het kindernest, en Kortrijk.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?

0: onbewoonbaar verklaard. Zaterdagavond brak daar brand uit. 7 mensen belanden in het ziekenhuis. Voor een gezin met 4 kinderen wordt opvang voorzien. In Niepoort werd een zwemzone in open water in gebruik genomen. Het gaat om een zone aan de Oude Veurnevaart. Het foodfestival Ostendijzen blikt tevreden terug. Het voorbije weekend werden meer dan 30.000 gerechtjes verkocht. Ook de vernieuwingen, zoals meer plaats, waterbedeling en aparte plaatsen voor apéro en dessert, sloegen aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: De hele ochtend lang, dit is Noordzee Gold.

0: to the moon.
1: We krijgen vandaag aan de kust een zonnige dag met wat hoge wolkensluiers. Temperaturen liggen rond de 22 graden. Deze middag is het hoogwater om 14:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 19,3 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het foodfestival Ostendijzen blikt tevreden terug. Het voorbij weekend werden meer dan 30.000 gerechten verkocht. Ook de vernieuwingen, zoals meer plaats, waterbedeling en plaatsen voor apero en dessert, sloegen aan, zegt Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
4: En die, ja, die zijn allemaal bezet voortdurend.
3: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
4: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld?
3: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
5: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
6: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Bredes Ereburger Mathieu Bonne heeft een nieuw wereldrecord beet. Hij realiseerde de 7-day pool swim, waarbij hij 364 kilometer zwom. Met zijn actie zamelde Bonne €10.000 in voor Pelicano, die kinderarmoede bestrijdt. Dit jaar onderneemt Mathieu Bonne nog een tweede wereldrecordpoging in het zwemmen. Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Het gaat om een concessie voor 27 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De laureaten van de striprace, de Gouden Willoek voor veelbelovende beginnende stripauteurs, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek en dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Vanavond is er op de zeedijk van Middelkerke avondmarkt. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Chantal Goes uit Bredene is de nieuwe Belgisch kampioen garnaalpellen. In 10 minuten pelde ze 128 gram. Het is al de derde Belgische titel voor de Bredense garnaalpelster. Dit weekend heropende Walraverside, het gereconstrueerde middeleeuws dorp op het provinciaal domein Raverside. Er waren demonstraties van ambachten en de huisjes konden ook bezocht worden tijdens het opendeurweekend. In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De buitenschoolse kinderopvang wordt in september op veel plaatsen duurder. Hier en daar verdubbelt de prijs zelfs, dat schrijft het nieuwsblad. Het komt doordat lokale besturen vanaf dan zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en dus ook sport- en muzieklessen moeten aanbieden, bijvoorbeeld. Je hoort Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
4: Dat is voor de steden en gemeenten een hele onderneming. Steden en gemeenten hebben daarvoor ook extra personeel aangeworven. Dat kan dus betekenen dat ook de prijs voor de ouders in sommige gemeenten omhoog gaat. Maar dat zal ook maar een gedeelte zijn, een klein gedeelte. En sowieso is er voor mensen die het moeilijk hebben een sociaal tarief.
3: In Mechelen bijvoorbeeld verdubbelt de prijs naar 1,5 euro per begonnen half uur. In Mazeik in Limburg heeft de politie de gewapende man opgepakt die zich daar gisteravond verschanste in zijn huis, dat meldt het parket. De politie viel het huis na een tijdje binnen, maar de man was al weggevlucht. Uiteindelijk vonden ze hem dus toch. Hij wordt straks verhoord. Voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen geëvacueerd door een brand op een cruiseschip. Dat lag voor anker in de buurt van Honfleur. Alle 163 passagiers en crewleden werden van boord gehaald. Niemand raakte gewond. In het tennis staat Sizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Berghs staat nu

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties. Dat gebeurt in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot 5:30. Op woensdag 8 juli in OC De Boeien.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: De 30 chefs die deelnamen aan het foodfestival Ostendijzen zijn tevreden met de voorbije editie. Er waren enkel op zaterdag enkele prinsbuien, zegt chef Sam van Kompenolle.
5: En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
2: In de Raverszijdestraat in Mariakerke werd een flat onbewoonbaar verklaard. Zaterdagavond brak daar brand uit. 7 mensen belanden in het ziekenhuis. Voor een gezin met 4 kinderen wordt opvang voorzien. In Niepoort werd een zwemzone in open water in gebruik genomen. Het gaat om een zone aan de Oude Veurnevaart. Het foodfestival Ostendijzen blikt tevreden terug. Het voorbije weekend werden meer dan 30.000 gerechtjes verkocht. Ook de vernieuwingen, zoals meer plaats, waterbedeling en aparte plaatsen voor apéro en dessert, sloegen aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Welkom bij Noordzee Gold.

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerke en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerke en Koekelaren.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het foodfestival Ostendijzen blikt tevreden terug. Het voorbije weekend werden meer dan 30.000 gerechten verkocht. Ook de vernieuwingen, zoals meer plaats, waterbedeling en plaatsen voor apero en dessert, sloegen aan, zegt Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
4: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
3: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
4: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld?
3: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
5: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
6: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Bredes Ereburger Mathieu Bonne heeft een nieuw wereldrecord beet. Hij realiseerde de 7-day pool swim, waarbij hij 364 kilometer zwom. Met zijn actie zamelde Bonne €10.000 in voor Pelicano, die kinderarmoede bestrijdt. Dit jaar onderneemt Mathieu Bonne nog een tweede wereldrecordpoging in het zwemmen. Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Het gaat om een concessie voor 27 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De laureaten van de stripreisde houden wel ook voor veelbelovende beginnende stripauteurs, kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek en dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Vanavond is er op de zeedijk van Middelkerke avondmarkt. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.nl

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Chantal Goes uit Bredene is de nieuwe Belgisch kampioen garnaalpellen. In 10 minuten pelde ze 128 gram. Het is al de derde Belgische titel voor de Bredense garnaalpelster. Dit weekend heropende Walraverside, het gereconstrueerde middeleeuws dorp op het provinciaal domein Raverside. Er waren demonstraties van ambachten en de huisjes konden ook bezocht worden tijdens het opendeurweekend. In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De spilindex is deze maand overschreden. Zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baart van de Inflatiecommissie.
4: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten zoals tabak en alcohol de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de spilindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
3: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar wel iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepy gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia Day van het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling.
5: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak niet zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk 1/3 over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling.
3: Vlaamse minister van Welzijn, Gené, belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Een drugscrimineel Dikke Noordin blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf. Omdat hij ziek was, beweert hij. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Dikke Noordin moet ook een boete van bijna 100.000 euro betalen. En er is ook 5 miljoen euro verbeurd verklaard. Dikke Noordin stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In Duitsland zijn de voorbije dagen zeker 15 mensen omgekomen toen ze in rivieren, kanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn er zeker 2 kinderen van 6 en 8 jaar. Gelijkaardige incidenten

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet over een zin, hé?
0: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hé? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch nee.
0: Ja.
1: Kom eens hier en weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: De 30 chefs die deelnamen aan het foodfestival Ostendijzen zijn tevreden met de voorbije editie. Er waren enkel op zaterdag enkele prentsbuien, zegt chef Sam van Kompenolle.
5: En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
2: In de Raverszijdestraat in Mariakerke werd een flat onbewoonbaar verklaard. Zaterdagavond brak daar brand uit. 7 mensen belanden in het ziekenhuis. Voor een gezin met 4 kinderen wordt opvang voorzien. In Niepoort werd een zwemzone in open water in gebruik genomen. Het gaat om een zone aan de Oude Veurnevaart. Het foodfestival Ostendijzen blikt tevreden terug. Het voorbije weekend werden meer dan 30.000 gerechtjes verkocht. Ook de vernieuwingen zoals meer plaats, waterbedeling en aparte plaatsen voor apéro en dessert sloegen aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Yeah, mate. Let me in, mate.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee Gold.

De confrérie van het Vinks en Woutermansambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Shantikoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Stafversluis.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het foodfestival Ostendijzen blikt tevreden terug. Het voorbije weekend werden meer dan 30.000 gerechten verkocht. Ook de vernieuwingen, zoals meer plaats, waterbedeling en plaatsen voor apero en dessert, sloegen aan, zegt Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
4: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
3: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11:00 echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8:00 ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
4: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld?
3: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
5: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
6: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Bredes Ereburger Mathieu Bonne heeft een nieuw wereldrecord beet. Hij realiseerde de 7-day pool swim, waarbij hij 364 kilometer zwom. Met zijn actie zamelde Bonne €10.000 in voor Pelicano, die kinderarmoede bestrijdt. Dit jaar onderneemt Mathieu Bonne nog een tweede wereldrecordpoging in het zwemmen. Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Het gaat om een concessie voor 27 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulok voor veelbelovende beginnende stripauteurs krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de BIP.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Chantal Goes uit Bredene is de nieuwe Belgisch kampioen garnaalpellen. In 10 minuten pelde ze 128 gram. Het is al de derde Belgische titel voor de Bredense garnaalpelster. Dit weekend heropende Walraverside, het gereconstrueerde middeleeuws dorp op het provinciaal domein Raverside. Er waren demonstraties van ambachten en de huisjes konden ook bezocht worden tijdens het opendeurweekend. In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde het in de buurt van een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen onderdak krijgen. De politie is massaal ter plaatse en zou intussen 2 verdachten hebben aangehouden. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen, tot morgen vroeg 6:00. De vakbonden voelen zich ongehoord, vooral na verschillende conflicten in Franstalige gevangenissen. Ze willen een signaal geven, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Het komt eigenlijk voort van het slecht afhandelen van de regionale directie in Wallonië, maar ook de directeur-generaal, van problemen die we gemeld hadden met lokale directeurs en syndicaal afvaardiging. Had men de meldingen 3 maanden geleden aangepakt en serieus genomen, dan waren we niet tot een staking en aanzegging moeten overgaan.
3: De gevangenissen draaien nu op minimumbezetting. En sport, de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag zwart hetzelfde weer bij 24 graden.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. De minima zitten tussen 11 en 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zonnige periodes en wolkenvelden elkaar af. Aan de kust krijgen we temperaturen rond de 22 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: De 30 chefs die deelnamen aan het foodfestival Ostendijzen zijn tevreden met de voorbije editie. Er waren enkel op zaterdag enkele plensbuien, zegt chef Sam van Kompenolle.
5: En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
2: In de Raverszijdestraat in Mariakerke werd een flat onbewoonbaar verklaard. Zaterdagavond brak daar brand uit. 7 mensen belanden in het ziekenhuis. Voor een gezin met 4 kinderen wordt opvang voorzien. In Niepoort werd een zwemzone in open water in gebruik genomen. Het gaat om een zone aan de Oude Veurnevaart. Het foodfestival Ostendijzen blikt tevreden terug. Het voorbije weekend werden meer dan 30.000 gerechtjes verkocht. Ook de vernieuwingen, zoals meer plaats, waterbedeling en aparte plaatsen voor apéro en dessert, sloegen aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super, super, super salon. Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. De minima zitten tussen 11 en 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zonnige periodes en wolkenvelden elkaar af. Aan de kust krijgen we temperaturen rond de 22 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het foodfestival Ostendijzen blikt tevreden terug. Het voorbije weekend werden meer dan 30.000 gerechten verkocht. Ook de vernieuwingen, zoals meer plaats, waterbedeling en plaatsen voor apero en dessert, sloegen aan, zegt Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
4: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
3: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En dat doen we ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat er nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
4: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld?
3: Het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Ostendijzen is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
5: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
6: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Bredes ereburger Mathieu Bonne heeft een nieuw wereldrecord beet. Hij realiseerde de 7-day pool swim, waarbij hij 364 kilometer zwom. Met zijn actie zamelde Bonne €10.000 in voor Pelicano, die kinderarmoede bestrijdt. Dit jaar onderneemt Mathieu Bonne nog een tweede wereldrecordpoging in het zwemmen. Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Het gaat om een concessie voor 27 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Dit is Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Chantal Goes uit Bredene is de nieuwe Belgisch kampioen garnaalpellen. In 10 minuten pelde ze 128 gram. Het is al de derde Belgische titel voor de Bredense garnaalpelster. Dit weekend heropende Walraverside, het gereconstrueerde middeleeuws dorp op het provinciaal domein Raverside. Er waren demonstraties van ambachten en de huisjes konden ook bezocht worden tijdens het opendeurweekend. In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat moet om te kunnen spreken van een hittegolf. Weerman David Tenau.
4: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
3: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoual Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
5: Er worden heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
6: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
3: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. De NMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen. Omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen. Dat zegt Britt Monte van de NMBS.
7: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy. En ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
3: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een 6e slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen daarbij om. Een 6e persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. En de Amerikaanse president Donald Trump moet dan toch een schadevergoeding van 5 miljoen euro betalen aan de schrijfster E. Jean Carroll, dat schrijft CNN. De schrijfster beschuldigde hem van seksueel misbruik in de jaren 90. De rechter gaf haar gelijk en oordeelde dat Trump haar een schadevergoeding moest betalen. Maar Trump ging toen in beroep. Dat beroep is nu geweigerd en daarmee is het vonnis definitief. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden, met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
3: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
3: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: De 30 chefs die deelnamen aan het foodfestival Ostendijze zijn tevreden met de voorbije editie. Er waren enkel op zaterdag enkele plensbuien, zegt chef Sam van Kompenolle.
5: En voor de rest hebben we een zonovergoten editie gehad. Met een gemiddeld zeer goede verkoop. Maar gewoon de sfeer, dat is elk jaar opnieuw zeer leuk. Een hele leuke manier om je restaurant te promoten. En een hele leuke teambuilding achter de tentjes, ook met de standhouders onderling. Dus ik vind dat een van de leukste weekenden van het jaar.
2: In de Raverszijdestraat in Mariakerke werd een flat onbewoonbaar verklaard. Zaterdagavond brak daar brand uit. 7 mensen belanden in het ziekenhuis. Voor een gezin met 4 kinderen wordt opvang voorzien. In Niepoort werd een zwemzone in open water in gebruik genomen. Het gaat om een zone aan de Oude Veurnevaart. Het foodfestival Ostendijze blikt tevreden terug. Het voorbije weekend werden meer dan 30.000 gerechtjes verkocht. Ook de vernieuwingen, zoals meer plaats, waterbedeling en aparte plaatsen voor apéro en dessert, sloegen aan. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Want Geetje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar

Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet, 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, wat een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. Schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog acht trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap, wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.